0: are United,
1: de juiste tijd.
0: Radio Noordzee Internationaal.
1: Dag in, dag uit.
0: De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert
2: Muziek op je radio.
0: Hitwaves.

starten dit programma vandaag met een van de allermooiste soulklassiekers ooit gemaakt. In 1970 bracht de legendarische Amerikaanse soulpionier Curtis Mayfield dit meeslepende, inspirerende meesterwerk uit. Handen in de lucht en meeswingen met het onovertroffen Move On Up. Hey, een heel goede middag. Gooi de ramen wagenwijd open en zet je radio op maximaal, want dit is alweer een nieuwe aflevering van Hitwaves hier bij Radio Noordzee Internationaal. Heel fijn.

0: gaat spontaan de zonnebrandcrème uit de kast halen als je deze plaat op de radio hoort. In 1982 zette de soca-legende Arrow uit Montserrat de hele wereld op zijn kop met deze gigantische tropische feestanthem. Dit was Arrow met Hot, Hot, Hot.
1: De lekkerste hits.
2: De lekkerste hits.
1: Klinken bij ons nog net even beter.
2: Nog net even beter.
1: Hitwaves.
3: Radio North Sea International, with a passion for music and love of radio.

0: kijk ik die van jou.
1: Deze single staat duidelijk in het teken van Single Girl Summer. Een megazomers en dansbaar nummer waarbij de rollen voor één keer zijn omgedraaid en de vrouw een hartenbreker is in plaats van de man. De nieuwe single van Emma Heesters, dit was Hartenbreker.
2: Elke

0: even de lichten een klein beetje dimmen en even heerlijk wegdromen met deze plaat. We gingen even op reis naar het zonnige Spanje met dit nummer. Melancholie en pure emotie. En in 1971 scoorde de legendarische Julio Iglesias een gigantische doorbraak met dit bloedmooie eerbetoon aan de geboortestreek van zijn vader. Gezongen in het Spaans en Galicisch en het brengt je meteen in een idyllisch en ontspannen sfeer. Julio Iglesias en Un Canto a Galicia.
1: Dit is Radio Noordzee, internationaal.
2: Jo van Limburg, keihard, de lekkerste.

Oorspronkelijk was dit een nummer van niemand minder dan Tina Turner, maar deze Britse reggae-formatie goot er een heerlijk lome, strakke lovers rockbeat overheen en scoorde er een gigantische nummer 1-hit mee uit het voorjaar van 1988.

Deze Amerikaanse soul- en popzanger heeft een simpel, maar overduidelijk recept voor vandaag. Hij verwierf wereldwijde bekendheid in 2012-2013, nadat hij te horen was op de hit Can't Hold Us van Macklemore en Ryan Lewis, die trouwens de nummer 1 bereikte in de Billboard Hot 100. En sindsdien reigt hij de frisse, opzwepende hits aan elkaar. Dit nummer is daar trouwens een fantastisch voorbeeld van, met een strakke, moderne popbeat en zijn niet te stoppen vocalen. Herinnert hij er ons even aan waar het leven echt om draait? De Amerikaanse singer-songwriter Ray Dalton

0: 1995 brak deze Duitse popband wereldwijd door met deze ultieme meezinger. Met een droog komische tekst over een saaie zondagmiddag en een heerlijk onweerstaanbare refrein kregen ze werkelijk de hele wereld aan het fluiten en meeknikken. Destijds de tweede single van hun derde studioalbum Dish of the Day uit 1995. Dat was volgens mij zowat de enige grote hit die ze trouwens hebben gehad ooit. Fool's Garden en de Lemon Tree.
1: He

0: eens even de Nederlandse popgeschiedenis in. In 2006 veroverde Volendams trots zowat ieders hart met deze weergaloze oorwurm. Geschreven door niemand minder dan Bluff-frontman Pascal Jacobsen. Combineert dit nummer het beste van twee werelden. Een heerlijke, zonnige Nederlandstalige melodie en een refrein dat je vanaf de allereerste keer luidkeels meezingt. Jan Smit met het onverwoestbare Als de morgen is gekomen.
1: Radio Noordzee, internationaal.
2: The corn gets tough.

allergrootste pop- en soul-klassiekers uit de jaren 80. En in 1986 scoorde de Britse hitmachine Billy Ocean een gigantische wereldhit met dit opzwepende nummer. Toen geschreven voor de soundtrack van de iconische avonturenfilm The Jewel of the Nile. Noem het gerust de ultieme oppepper voor iedereen die wel een duwtje in de rug kan gebruiken.

0: bijzondere en verrassende muzikale ontmoeting op de radio. De Zweedse danslegende Avicii stond erom bekend dat hij grensverleggend te werk gaat door pompende beats naadloos te combineren met meeslepende folk, country en acoustic sounds. En voor deze nieuwe single koos hij voor een samenwerking met de rauwe, krachtige stem van de Amerikaanse zangeres Elle King. Dit was Let's Ride Away.
1: What?

0: Weer zo'n flinke dosis oer-Hollandse trots hier op de radio. En toen in 1971 de rauwe, krachtige stem van Willem Duin, oftewel Maud, samensmolt met het zuivere geluid van Maggie McNeil, ontstond er pure radiomagie. Met hun stampende ritme, de iconische kazoo en een refrein dat je na één keer horen nooit meer vergeet, veroverden ze niet alleen Nederland en Europa, maar stormden ze zelfs de Amerikaanse Billboard Top 10 binnen. Maarten McNeil en How Do You Do?
1: Radio Noordzee, internationaal. Het station waar muziek in zit.

terug naar 1978 voor een van de meest mislepende Italiaanse levensliederen ooit. De Italiaanse zanger Bino scoorde toen een gigantische emotionele wereldhit met deze hartverscheurende ode aan

Niemand krijgt een zaal of een huiskamer zo snel in beweging als de Vlaamser dan Vlaamse alleskunner Bart Peters. Hij keert na 3 jaar terug naar het theater en tijdens deze tour wil Bart de perfecte balans vinden tussen het brengen van bekende nummers en het introduceren van zijn nieuwe muziek. En over nieuwe muziek gesproken, dit was zijn nieuwste single, Bart Peters, en we zijn er.

vrolijke retro-vibes uit de gouden hoogtijdagen van de doo-wop en de early 60s pop. Uit 1962 kwam hij, deze van Niels Hedaka en Breaking Up Is Hard To Do. Zo, en dit was dan ook alweer Hitwaves voor deze week. Bedankt weer voor het luisteren. Blokkeer je radio zeker hier op Radio Noordzee, want ook na de uurwisseling blijft er leuke muziek uit je radio komen. Nog een fantastisch weekend gewenst en heel graag tot volgende week.

0: 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
2: Goeie stem, goeie stem.
3: Die RNI Top 50 Historie am 15.09.1973, der Platz 10, Albert West mit Tell Laura I Love Her.

0: Hey, kijk een koe.
1: What, where?
2: South Cow Moo.
3: Got no clue, this is
4: Radio Elvira, 1-2-2-4, yeah!
5: This is 24 Disco Jumpy.

0: Wim van Egmond.
1: En we steven af op de nummer 1 voor vandaag. Maar ik ga u even een overzicht geven van deze top 50 van 30 september 1978. 7 nieuwe binnenkomers en 7 stipnoteringen. Op nummer 22 vonden we de Service met Windsurfen. Second Life, Island in the Sun op nummer 21. En de stipnotering op 20, de Detroit Admirals en What's the Deal. 19, ook een stipnotering, de Commodores en Three Times a Lady. En 18, daar vinden we Donna Summer en Rumor Has It. En 17, het Abdul Hassan Orchestra en de Arabian Affair. In de tiende week van 11 afkomstig.

Ja, we komen haar gewoon nog een keer tegen. Luisa Fernandez, Give Love a Second Chance, in de vierde week van 20 naar nummer 16. Ik zei het al, Gries is behoorlijk aanwezig en we vinden een stipnotering op 15, afkomstig van 40 in de derde week. Olivia Newton-John en Hopeless Devoted to You.

0: Discount Center Gent.
1: De reuzenmeubelzaak waar ongestoord kiezen en keuren nog mogelijk is. Kom, kijk en vergelijk. Uw beste waarborg voor kwaliteit en prijs.
0: Home Discount Center langs de watersportbaan te Gent.
2: Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

elk geliefd paar is het een hele goede waarschuwing. Hè? Never let him slip away of never let her slip away natuurlijk. Andrew Gold. Op nummer 14. In de vierde week van 19 afkomstig. 30 september 1978. 7 nieuwe binnenkomers. Vandaag ook 7 stipnoteringen. Ja, ik sla er een beetje naast of zoiets. In de tiende week van 9 naar nummer 13. Perry en Eileen. En Summer Wine.

Op nummer 12, de stipnotering ABBA en de Summer Night City. Ik ga u even een tussentijds overzicht geven, voordat ik het helemaal vergeten. Vond op 17, Abdul Hassan en Orchestra en Arabian Affair. Op 16, Louise Fernandez, Give Love a Second Chance. 14, Andrew Gold, Never Let Us Slip Away en Barry Nelly met Summerwine op nummer 13. En net hoorden we dus ABBA met de Summer Night City. En dit is nummer 11. Ike en Tina Turner en de Nutbush City Limits. Twee keer uitgebracht, begin jaren 70 en in 1978. U weet wel, in die maand van 30 september 1978. Toen stond hij in die, inderdaad, Mi Amigo Top 5.

0: Eindelijk de hits uit je jeugd. Ze zijn terug.
1: Hier is een speciaal bericht. Lennart Machine is de grootste speciaal.

echt Niemandalletje noemen ze dat ook wel eens. We hebben een leuk deuntje. Doen er wat dames bij en dan komt het wel voor elkaar. Nou, dat kwam zeker voor elkaar. In 1978. Maar het bleef bij deze ene hit. En toen was het echt voor de dames en heren voorbij. Een aardig clipje. La Bionda, One For You, One For Me. In de achtste week van 6 naar nummer 10. En in die top 10 vinden we op nummer 9 van 17 afkomstigen in de vierde week. Een stipnotering. Blondie en I'm Gonna Love You Too.

Bandelier. In de zevende week van 7 naar 8 gezakt. En follow me, we hebben weer wat haast, ook bijna zeggen. En ja, het is niet anders dan dat ik de plaatjes af en toe moet inkorten. Sommige duren wat langer en de andere weer wat korter. En de tijd is als een bijl. Die hakt er dus eigenlijk op in. Van 4. Nee, niet van 4, maar in de vierde week van 8 naar 7. Een prachtige, vind ik persoonlijk. The Moody Blues en Had to Fall in Love.

Marshalon Hayne en Dancing in the City op de zesde plaats. En dit is nummer 5. De Dire Straits en de Sultanful Swing. In de vierde week van 3 afkomstig.

Dire Straits en de Soldiers of Swing. We roetsen er doorheen, zogezegd, op de vijfde plaats. En dit is nummer 4 in de derde week van 10 afkomstig. Eigenlijk de B-kant van de Rasputin, maar we draaien Painterman van Boney M.

Justin Hayward, tezamen met Jeff Wayne. The War of the World, dat kent u ongetwijfeld wel. En The Eve of the War. In de vierde week van 5 naar nummer 3. En dit is nummer 2.

0: Egmond.
1: Vandaag was het weer eventjes 30 september 1978. 7 nieuwe binnenkomers en 7 stipnoteringen. Wat is er nummer 1? Dat hoort u zo meteen. Eerst over en over even een overzicht van nummer 10 afkomstig. In de 8e week van 6, La Bionda, One for You and One for Me. Stipnotering op nummer 9, van de 4e week van 17 afkomstig. Blondie, I'm Gonna Love You Too. Amanda Lear met Follow Me in de 7e week van 7 naar 8. The Moody Blues, Had to Fall in Love, in de 4e week van 8 naar 7. In de 4e week, Marshall and Hayne, Dancing in the City, van 4 naar 6. The Dire Straits in de 4e week van 3 naar 5 met The Sultans of Swing. Painter Man, afkomstig van Boney M, hoorden we voorbij komen, van 10 naar 4. En in de 4e week van 5 naar 3, Jeff Wayne en Justin Hayward en The Eve of the War. Net Frankie Valli, Grease, 6 stationair op 2. En nummer 1, weet u het nog? In de 10e week.